verstand te aard is nog niet lang hier. Drift hij om niet aan, en er verliert zich duidelijk in dier. Hoe het morgen ligt, hij alleen in bed. Dat is zo ziemlich alles, als in hem dag klaar heeft.